0: Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
4: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
5: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
6: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
8: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen kunnen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
8: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
4: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
5: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn. Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
7: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
8: Nieuws en info, nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met 1250 euro en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap

0: teruggerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de Stadtoestanden nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje Handerijn gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
4: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
5: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
6: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewoners parkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad.

0: voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
0: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
10: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
11: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
12: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
13: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
15: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren. op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
15: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
15: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
15: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
15: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
8: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode. Uit respect voor de ambtenaren, één keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
8: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
11: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
12: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
13: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
15: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
15: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
15: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
21: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
21: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spaden in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
22: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
23: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
24: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
3: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
3: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
3: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
3: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
7: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zie ik ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
21: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
21: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
21: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
21: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
21: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
21: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
21: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
21: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
25: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
26: Ik ben Nancy Bourquani.
27: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
14: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
2: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
2: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
2: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
2: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
2: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
2: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
14: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
8: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
8: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
16: Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
16: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
16: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
17: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
17: Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
9: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
20: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem, in de deelgemeente, gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
20: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
22: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
23: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
9: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start

0: Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
0: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
7: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
9: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
12: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
12: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
12: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
12: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn.

0: zelf gezien, met het stokske handerijn dat de stadtoestanden nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
9: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturoon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
10: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
11: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
8: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
8: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
3: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad site, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
5: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
9: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
2: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met 1250 euro en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
15: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
16: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
17: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturoon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
11: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
12: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
13: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
14: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
14: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
14: Wel, in grote lijnen is zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
14: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
14: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
14: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
14: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
14: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
19: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
20: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
20: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
20: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
20: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
20: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
20: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
3: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
5: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
6: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaar weet men niet. Het is altijd een uitdaging, maar dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, geen niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Wandegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
13: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noord.

0: Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
2: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
3: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Hoorn.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxhem in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie.

0: bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
3: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
4: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
6: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
2: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
6: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar indienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
6: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
10: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
10: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
10: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
10: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
10: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
11: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
12: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
13: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
10: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
10: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
10: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
10: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
16: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
18: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
19: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
20: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, geen niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
20: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Etlegem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
25: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
25: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
26: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
26: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
28: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
29: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
30: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
29: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse gaanderijen op de Zeedijk.
31: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
4: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
0: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
0: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
0: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
0: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
12: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
13: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
14: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
28: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan.
15: Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
15: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
15: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
15: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
15: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
4: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen. Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
22: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
23: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo kunnen ingevoerd worden.
24: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier.

0: Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
2: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
2: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
4: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noord.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
2: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent

0: begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de koninklijke villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een uniek

0: de kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Hartse regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief. Proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
6: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje kip proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee. Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Prutluten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Prutluten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
18: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
19: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
20: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
21: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
21: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
21: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
21: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
21: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
21: klopt, aan de Leffingestraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
15: Regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Krombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
23: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
23: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
23: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
23: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
15: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
6: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
7: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
8: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Noordzee Regionieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
24: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
24: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. In deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
26: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
26: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
26: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
26: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
13: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
17: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
18: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
18: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
18: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
18: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de uil nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
19: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
22: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
23: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
19: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
27: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
27: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
27: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
27: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
27: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
27: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
27: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
27: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
10: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
10: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
10: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
10: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
10: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
11: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be/cinemastork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
13: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je

0: heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Regionieuws.
4: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
5: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
3: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
4: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
5: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
7: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
8: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorige jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturoon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
17: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
18: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
12: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
4: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
12: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
12: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar indienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
4: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
12: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemeesch.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt het? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
4: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
4: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Regionieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
16: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
21: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
24: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
24: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
24: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
24: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
24: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
24: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
23: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
11: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
25: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
4: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
25: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
25: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
4: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
25: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
10: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
25: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
25: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
25: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
14: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
17: Die zonnelicht in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. toerismeschepen Nico Geldhof.
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
4: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
3: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
6: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
16: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
19: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
21: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
21: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
21: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
21: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
21: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Het moment dat Uilde nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
10: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
11: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tolpen te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
13: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
12: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
13: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
12: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
13: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
12: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
13: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
12: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
13: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
12: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
13: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
12: Het is echt wel een heel grote verandering.
13: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
12: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
8: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze

0: Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren, we hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we

0: dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
4: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
5: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
6: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig. Het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
20: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
20: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in het najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
12: Regionieuws.
21: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
27: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
28: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
28: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
28: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
28: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
28: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
5: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
9: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
9: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
9: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
15: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
15: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
15: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
15: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
15: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
17: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
18: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
19: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
20: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
20: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
20: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
20: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
5: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
20: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
9: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
20: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
27: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Etlehem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Etlehem het eerste boompje geplant?
27: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
11: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliezen zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
12: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
13: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Regionieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
3: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
27: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
27: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
27: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
27: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan.

0: Op dit moment, vanaf deze week, gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
10: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school om

0: dat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
0: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri de Maree.
7: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
10: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
11: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
6: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
9: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
4: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
5: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
6: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met 1250 euro en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
16: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
16: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
16: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
16: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Asiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Oostendsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje gaanderijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaanderij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
10: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
19: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
20: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
17: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
17: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
17: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
17: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
17: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
17: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
17: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus Wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
5: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
6: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
12: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
24: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
25: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
25: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
25: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
25: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
25: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
25: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
25: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
25: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
25: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
25: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorige jaren hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
15: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
18: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
19: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
20: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
17: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
20: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
22: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
22: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
1: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assieklaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
25: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
25: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
25: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
25: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
18: Wel inderdaad, Fedasiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Brene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
6: Dus het is een drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Font.

0: Jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
1: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
1: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
0: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
1: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
9: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
10: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit.

0: Piet Ooms, waarom is dat nodig?
1: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
1: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
1: Wel, in grote lijnen is zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
1: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
1: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
0: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
1: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
0: Het is echt wel een heel grote verandering.
1: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
0: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
6: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
0: Wat maakt deze school bijzonder?
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit de leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
13: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
0: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
13: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
13: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
13: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorige jaren hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
16: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
17: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
18: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
19: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
0: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
19: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
19: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
19: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
11: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
12: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
13: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de Stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
22: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
23: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
24: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
25: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel
4: diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Gaanderijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje Gaanderijn gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
9: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
13: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
18: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais
15: of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
17: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
17: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
17: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
17: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
17: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
16: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
16: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
18: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus
2: Wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
23: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
23: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
23: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
23: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Asitlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
23: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
23: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
23: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
8: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500.

0: Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
3: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
4: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
5: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in de Roxem in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Etlehem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
10: Ik ben David Nases.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
13: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project.

0: nu zijn jullie positief.
1: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
1: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
2: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
1: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België of zelf van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat de tuil nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
3: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
3: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
10: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
11: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
12: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
6: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
6: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
6: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
6: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
6: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
6: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
6: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
6: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
7: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
6: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
17: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
17: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
17: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
17: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
17: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
7: Noordzee regionieuws.
3: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
17: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
17: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
17: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
17: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
20: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
21: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje kip proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Oren.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
3: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
6: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
9: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
10: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
11: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
6: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Eddy Grison.
26: Ik ben Dina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
29: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
29: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
29: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlees plaats?
29: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarischeum en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
29: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
7: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat we AVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
13: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
14: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
15: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
0: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
2: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
0: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
0: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
2: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
0: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
7: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
6: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
6: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
6: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
6: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
6: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
2: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
6: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
2: Het is echt wel een heel grote verandering.
6: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
2: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
6: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot 1 september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan. En zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
7: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
8: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
9: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
4: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
17: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
18: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen...

0: Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig. Het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival bereikt.

0: uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
4: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
5: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
6: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
7: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
11: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Carolien de Vriend.
14: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
15: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
15: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
15: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
13: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
16: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
16: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
16: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
16: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
16: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
9: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
16: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
9: Het is echt wel een heel grote verandering.
16: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
9: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
16: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
18: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
19: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
20: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
18: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
21: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
21: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
21: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
21: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
21: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
21: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
23: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
24: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
10: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
9: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
10: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
5: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
7: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
8: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
9: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
11: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: Waar vinden die Café Parlés plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
11: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Ie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
16: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
18: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
19: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
20: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
11: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
20: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
11: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
20: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
11: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
20: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
21: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
25: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
11: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
25: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
11: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
25: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
11: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
25: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
11: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
25: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
11: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
25: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
11: Het is echt wel een heel grote verandering.
25: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
11: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
25: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
21: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
13: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
21: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
21: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Van nog een keer, pruteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
4: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
5: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
6: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
11: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
11: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
11: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
11: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
8: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
7: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
7: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen.
21: Cultuurschepen Vanessa Vents.
25: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
21: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
18: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
11: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.

0: afspraak, nota als we gestart zijn, daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombeek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Matjas Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
9: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
10: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen

0: en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
4: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
5: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met 1250 euro en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
8: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
11: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ethlehem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van I.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
4: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
4: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
18: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
19: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
5: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
4: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
4: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Regionieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
24: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
24: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
24: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
24: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
24: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
24: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs, als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode, uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
4: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
4: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
6: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
8: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
9: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
21: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
11: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
11: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
14: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
16: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
17: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee garnaaltjes, meer dan 30% Noordzee garnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
18: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
4: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
5: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
27: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
28: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
28: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
28: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlees plaats?
28: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
28: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België of zelf van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Gaan Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaan erin gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
10: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus... wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
17: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
17: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
17: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
17: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
17: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
17: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
17: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
17: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
10: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
14: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
14: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
14: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen eind dit schooljaar, verhuizen.

0: Maar met je drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
1: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
5: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?

0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
7: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
9: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
10: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
11: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
13: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
13: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Noordzee Regionieuws.
6: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
13: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
18: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies? Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlees plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. In deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dat mag u vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
7: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
8: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taart namiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
9: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
4: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
7: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
17: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
18: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
12: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
12: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
12: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat
19: dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
19: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
19: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
19: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
19: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
11: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Regionieuws.
10: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
8: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael Vanny.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
24: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
24: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
24: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
24: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelheim lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
25: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog staan naar welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
12: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
17: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
18: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
26: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
27: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturoon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
12: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren?

0: aan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
0: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxim Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versluis.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Stik je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
10: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
11: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.

0: Wat maakt deze school bijzonder?
1: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
1: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
0: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
1: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
1: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
1: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorige jaren hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
10: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
4: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
11: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
7: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte.
12: Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
12: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
13: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
17: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
11: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
11: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Asitlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
22: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
23: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
24: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
6: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
25: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
26: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
27: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
12: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
13: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
11: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
7: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
17: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
17: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
17: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
17: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
17: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
19: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
20: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
21: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
17: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
17: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
17: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat
2: dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
2: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
22: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorfvlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Matthijven.
24: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
25: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
2: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
2: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
9: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
9: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Asitlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
12: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
13: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in de Roxem in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regje van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
22: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
27: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
28: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de

0: diepgaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
0: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
0: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
0: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
3: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijf.

0: blijvers.
1: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
0: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
1: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
0: Het is echt wel een heel grote verandering.
1: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
0: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
4: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
5: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
6: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tolpe te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
8: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
2: Wat maakt deze school bijzonder?
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
8: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
8: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
8: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
8: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
14: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
12: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
12: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
14: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
14: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
12: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
12: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
14: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
17: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
18: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorige jaren hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
12: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
19: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxim Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
9: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
3: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
20: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
22: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
12: Dat is volgens een vaste formule?
22: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
12: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
22: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: Waar vinden die Café Parlees plaats?
22: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
12: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
22: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ethelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hello, I'm Dario Dirja.
4: Ik ben Frank Jonbloed.
5: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
10: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
12: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
12: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
10: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
12: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
10: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
12: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
12: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
11: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
13: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
18: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
19: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
12: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
19: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
12: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
19: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
12: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
19: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
12: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
19: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
12: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
19: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
12: Het is echt wel een heel grote verandering.
19: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties.
9: jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
12: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
15: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
12: Wat maakt deze school bijzonder?
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit de leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
15: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
12: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
15: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
12: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
15: Ja, klopt. Een opstartende school, dat is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
12: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
15: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
5: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
6: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
7: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
10: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
10: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
8: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
16: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
17: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
18: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
19: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
20: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen.

0: Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
3: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
12: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan

0: van het mooie pracht en praal die wij kennen.
1: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Breden, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
5: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
5: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
5: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
5: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Gaan Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaan erin gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
6: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
7: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
13: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
12: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
13: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
12: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
13: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
12: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
13: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
12: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
13: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
12: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
13: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
12: Het is echt wel een heel grote verandering.
13: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
12: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Nieuws en info,
14: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Noordzee, dagklapper.
15: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis, Koningin Assieklaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
12: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
16: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
12: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
16: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
12: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
16: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
12: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
16: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
6: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
18: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
19: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
20: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
6: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
22: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
12: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
22: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
22: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
12: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
22: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
1: Ik ben Dina Batti.
3: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
6: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
13: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
24: Ja, het is het arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
25: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
26: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
27: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
12: En hoe gaat het nu verder?
27: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
12: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
27: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie. Nieuws en info. Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
13: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
12: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
13: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
6: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
6: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer, preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
11: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
15: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
16: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
26: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
12: Dat is volgens een vaste formule?
26: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
12: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: Waar vinden die Café Parlés plaats?
26: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
12: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
26: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
17: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
12: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
19: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
12: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
19: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
12: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
19: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
12: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
19: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
6: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
21: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
6: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
20: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
21: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
13: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
12: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
13: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
12: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
13: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
12: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
13: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
12: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
13: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
12: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
13: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
12: Het is echt wel een heel grote verandering.
13: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
12: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
2: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
5: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken en we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
6: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
12: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
12: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
12: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
12: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
6: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durda.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
6: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
17: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
9: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
10: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
11: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs, als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
12: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
12: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
21: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
23: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's,

0: Dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
5: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
6: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan...

0: via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Regionieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
6: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
9: nieuws en info. Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
5: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
14: Noordzee, dagklapper.
15: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
12: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
16: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
16: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
16: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje gaanderijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaanderij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
18: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
19: Natuurlijk, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
20: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
24: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
26: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
27: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
28: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
28: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
28: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
28: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. en die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
28: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
28: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio
6: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijen.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
13: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
13: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
13: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Noordzee Regionieuws.
5: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
20: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
12: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
14: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
26: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
15: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
15: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
15: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
19: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
17: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. In deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Asitlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
22: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
22: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
22: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
22: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxhem in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
22: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
24: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
25: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
20: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaan erin gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxim Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versluis.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
5: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
9: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
12: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
14: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
10: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
10: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
10: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
27: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
27: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
27: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
27: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
27: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
27: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
20: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort drie kunstwerken hebben die dus de ganse zomer

0: Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Ostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
5: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny

0: De Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. In deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
3: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
10: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum De Heuzentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
11: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
10: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse gaanderijen op de Zeedijk.
12: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
13: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarischeum en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
19: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
20: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
21: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
22: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
22: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
22: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
22: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee-regionieuws.
0: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeen.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
3: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
3: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
3: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
3: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties.
19: jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
19: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Hoops.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
19: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
9: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
9: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
9: klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
5: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
3: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
6: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
16: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
17: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
2: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
18: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelhem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
5: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
6: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus... wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
15: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
15: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
15: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
15: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
15: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
9: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
15: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
9: Het is echt wel een heel grote verandering.
15: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
9: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
15: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
16: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
16: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. en die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
16: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
16: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte.

0: Einde. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
4: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik klus.

0: ale dáhlo Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio News.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
5: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
6: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
7: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
5: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
9: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
9: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
10: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
13: Maar wij engageren ons om €10 miljoen van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
4: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
14: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
0: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
0: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostense verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
3: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
20: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
0: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
20: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
20: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
0: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
20: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
10: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
0: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
10: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
0: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
3: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
0: Het is echt wel een heel grote verandering.
3: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
0: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
3: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
21: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
22: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
23: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
24: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
0: Wat maakt deze school bijzonder?
24: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
24: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
0: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
24: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
24: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
24: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
3: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
25: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
26: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
27: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
0: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
4: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Hulse Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
4: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
5: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
6: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn. Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
8: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Weltse regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
6: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
7: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
12: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming.

0: Die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
1: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
2: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostense Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
6: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
5: Wat maakt deze school bijzonder?
6: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
6: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
5: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
6: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
5: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
6: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
5: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
6: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
3: Noordzee regionieuws.
4: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. 1 keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
5: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren.

0: moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
1: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
1: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
4: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
5: Kinderen die op de Conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
16: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spaden in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
18: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
19: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
20: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
21: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
20: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
21: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
20: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
21: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
20: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Gaanderijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje Gaanderijn gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
22: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
25: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
22: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
22: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionieuws. regionaal nieuws.
18: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat modaal stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
3: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een Kursaal staat daar wel voor.
16: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
4: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
21: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
21: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
21: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
21: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
21: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
21: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
21: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
22: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
23: Noordzee regionieuws.
22: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
8: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
21: Wat maakt deze school bijzonder?
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
21: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
8: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
21: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
8: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
21: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
8: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
21: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
8: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
22: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
23: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
22: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
0: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
1: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
23: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
12: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
21: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
12: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
21: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
12: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
21: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
12: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
23: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
22: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
17: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
21: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
21: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
17: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
22: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem, in de deelgemeente, gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
3: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
5: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
6: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
10: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
13: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
15: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon. En ik kan er elke dag van genieten.
16: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
18: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
18: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
3: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
18: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
18: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
18: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
18: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
3: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
18: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
3: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
18: De Het is echt wel een heel grote verandering.
13: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
18: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is

0: Dan dat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
4: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
5: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
6: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beelden.

0: Kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, er is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
8: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
8: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
9: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
10: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
11: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
13: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
13: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hallo, I'm Dario Durja.
17: Ik ben Frank Jongbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met 1250 euro en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
20: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
21: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlees plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelheim lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
6: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
22: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
13: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
13: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
13: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee regionieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
5: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
26: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
26: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
26: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
26: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
26: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
26: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
14: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. 1 keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
26: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
26: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
18: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
19: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
20: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
26: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
26: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte.
14: Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
14: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
23: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
27: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
28: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
29: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
13: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
13: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlees plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
9: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
10: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
11: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
15: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
15: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
15: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
7: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.

0: klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
8: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
8: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
8: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
8: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
8: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
8: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen.

0: Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
0: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. de naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
0: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de Stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
16: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
17: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
18: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
20: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
20: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
19: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Noordzee Regionieuws.
19: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
21: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelgem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelgem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelgem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
21: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in het najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
19: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
19: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
22: Iedere keer als ik met hen op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
23: Bij Karl Marx, hè, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefaan Reinaert, wat is dat precies?
7: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
7: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
7: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
7: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
2: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
10: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
11: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
13: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
13: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
13: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
13: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus Wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
18: ABC aan zee is bedoeld voor aanstellige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
19: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege, heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
21: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
20: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
20: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
21: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
20: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
21: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
20: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
20: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Noordzee regionieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
4: Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
22: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
23: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
24: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een uniek plaats om dit te doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de Vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de Vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
26: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
20: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
26: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
25: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
27: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
25: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
20: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
20: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
20: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
20: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ethlehem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
20: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
17: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
20: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
17: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
20: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
17: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
20: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
17: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien.

0: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt en dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
1: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
7: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
7: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
7: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
7: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
7: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
7: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
7: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge

0: om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
8: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
10: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
11: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
13: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
13: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
13: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
13: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
14: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
14: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
15: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grof vuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
17: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtem.
18: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
20: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
19: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
21: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
19: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
24: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
24: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
24: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
25: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
25: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
25: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
25: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
25: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
25: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
8: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
9: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
10: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
28: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
28: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
28: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
28: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
26: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Antsie.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
26: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
16: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
26: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
21: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
26: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
18: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buitenonderwijs.
20: Oostende hier, de werk al is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
29: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Gids Johnny Montaigne, je hebt het vandaag over het koninklijk jacht van Leopold II.
3: Ja, het koninklijke jacht van Leopold II, de Alberta. Het was inderdaad een maritieme traditie, daterend zelfs nog van voor de Eerste Wereldoorlog, toen de Europese vorstenhuizen en de grand chichi eigenlijk, zich gaarne lieten helden door het erop nahouden van een luxe jacht en zo mogelijk het deelnemen aan het mondaine gedoe op zee. En natuurlijk, Leopold II mocht niet onderdoen. Leopold II huurde, hij kochte niet, hij huurde en dan nog voor persoonlijk gebruik en met geld uit eigen zak. Vanaf 1898, hij huurde het stoomschip Alberta. De huur, het onderhoud, het in de vaart houden, betekende uiteraard een hele zware kost, want het was een luxe jacht. De Oostendenaars omschreven de Alberta als de boot van de koning Leopold. En iedereen keek op naar de boot van koning Leopold als die aangemeerd lag hier in Oostende. Het was een mooi fraai schip, een van de mooiste jachten van zijn tijd. Indrukwekkend van afmetingen. Voor een buitenstaander best te vergelijken met het schoolschip Mercator. Iedereen kent de Mercator. Het was zelfs nog een stuk langer. Het jacht werd gebouwd in Schotland. Ten tijde van Leopold II is de Alberta steeds blijven varen onder Engelse vlag. Met Oostende als uitverkoren thuishaven. Het jacht werd geleid door Engelse officieren. En de 60-koppige bemanning zelf was op uitzondering na volledig Engels.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Dit is Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
11: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
26: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
27: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
26: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
8: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
8: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
8: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
8: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt het? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
8: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
8: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
26: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
10: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
13: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
19: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
23: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
23: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
23: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
23: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
23: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
14: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ettlehem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettlehem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettlehem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
10: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
12: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
13: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
2: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste

0: is echt wel een heel grote verandering.
1: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
0: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
1: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder, en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
9: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
10: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
8: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
12: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
13: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
14: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Elke werkdag omstreeks deze tijd het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostendse woordenboek. Vandaag, Roland, vermoed ik dat wij gaan spelen. Klopt dat?
15: Ja, inderdaad. We gaan toeteren. Toeter is het woord van vandaag. Beelden uit mijn kinderjaren, ja zeker, met ons Oostendse woord toeter. Een toeter is een schommel waarmee je lekker kunt schommelen of toeteren. En je wist gewoon toeteren betekent evenwel ook bij je gaan vrijen. Vroeger waren er ook wel Oostendenaars die toechter of toekter zegden. Er zijn weinig begrippen waarvoor zoveel verschillende woorden in het Nederlandstalige gebied gangbaar zijn. Neem nu een renne, een trezebeze, een juttekako, een juttekoker enzovoort. Zie mijn verbazing als ik merk dat toeter ook al ergens ver van hier voorkomt, meer bepaald in de provincie Friesland. Toeter

0: is het Fries voor schommel. Dat kan geen toeval zijn. Misschien wel hier gebracht door Friezen die in het Nederlandse leger dienst deden in de periode 1815-1830. Of misschien nog vroeger, toen toch een aantal vissersfamilies uit het noorden hierheen kwamen. Want dat er zoveel verschillende woorden voor schommel bestaan, bewijst dat het begrip zelf bij ons nog niet zo heel oud is. Anders zouden we variaties kennen rond éénzelfde grondwoord. Dat wil zeggen bijvoorbeeld schommelen, skommel, schummel, enzovoort. Wat dus niet het geval is. Ik heb nog niet kunnen onderzoeken tot waar het schommelgebied, meer bepaald toetergebied, in West-Vlaanderen van de kust uit loopt. Er zijn trouwens ook Oostendenaars die zeggen juttekako. En in Nieuwpoort klinkt het al juttekoker, ook al met veel varianten. Gestel hier dichtbij kent zowel juttekoker als toeter, dus waarschijnlijk het grensgebied. Let op, je hoort bij ons wel eens schommelen, maar dat is ons dialectwoord voor opruimen, in orde brengen, zijn heilende rus geschommeld.
1: Schommel is dus geen toeter.
0: Nee, dat is heel wat anders dus.
1: Bedankt, Roland de Snerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
9: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
9: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
11: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
13: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
13: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
13: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
13: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
14: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
5: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
20: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
20: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
20: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
20: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
20: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
20: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
23: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
11: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
24: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
24: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
24: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
24: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
24: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
24: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
24: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
24: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Noordzee Regionieuws.
26: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkere van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
27: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
26: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
26: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
29: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
30: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
31: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Frank Goeminne, je wil het vandaag hebben over Jacob Bessage.
32: Jacob Bessage, we moeten hem eventjes plaatsen in zijn context. Wij gaan terug naar de periode 1620-1630. En in die periode zijn de Spanjaarden hier baas. En wij vormen een onderdeel van de Verenigde Nederlanden. De Verenigde Nederlanden beginnen te rebelleren ten opzichte van Spanje. En Jacob Bessage is dus een kaper die in opdracht van de Spaanse bevelvoering gaat vechten op zee. Want u moet weten, de Spanjaarden hadden op het ogenblik geen echte armada. En hij gaat vechten op zee en hij gaat een paar fameuze resultaten bereiken. In de logboeken van de admiraliteit lezen we dat Jacob Bessage een serieus aantal veldslagen gewonnen heeft. Om er een paar op te noemen, 1 april 1628 keldert hij 3 rebellerende Nederlandse schepen en hij leidt die op naar Oostende. Door zijn kapersbrief mag hij dus een stuk van de vijandelijke winst in zijn zak steken of verdelen onder zijn bemanning. De rest gaat naar de staat. Een ander voorval van hem is op 5 september 1628 gaat hij nogmaals 2 schepen kelderen en opbrengen naar Oostende, die beladen waren met 6 bronzen kanonnen en 12 ijzeren kanonnen. Op 9 december van hetzelfde jaar gaat hij een Amsterdams schip met 100 last, en last dat is ongeveer 2 ton, aan granen binnenbrengen in Oostende. En zijn fameuze feit is eigenlijk, op 17 juni 1629 gaat hij met 3 collega-kapervaarders in de aanval ten opzichte van 7 andere rebellerende Nederlandse. En zijn voornaamste feit is daar dat hij daar de beroemde Piet Gein zijn schip treft en Piet Gein zelf raakt met een kogel min in zijn hart, waardoor dat Piet Gein komt te overlijden. Wij horen veel zingen over Piet Gein en de Zilveren Vloot, maar geen kat die spreekt dat een Oostendenaar Piet Gein het loodje heeft laten leggen.
21: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
2: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
2: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
21: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
26: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anschew.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
24: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
24: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
24: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
24: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
24: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
24: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
24: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
24: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
26: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
8: Hier in de site bij het AZ Oostende.
9: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
11: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
2: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
2: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
14: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
26: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep
15: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
26: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
16: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
26: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
22: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
22: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
21: Regionieuws.
26: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog staan naar welkom is. Met heel veel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, wat is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
26: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
10: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
12: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
19: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn?
22: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
22: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Hoorn.
6: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Sartse Bouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
4: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
5: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
3: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Dirk Beirens van Lange Nelle. We hebben het vandaag over de vroedvrouw Leontien Boydens de Meij. Wat kunt u ons daarover vertellen?
7: Wel, het is zo dat een van onze medegidsen, Annie Storme, al een bijdrage geschreven had over Louise Lanois Jongbloed, een zelfstandige vroedvrouw. Maar toen ik Jan Boydens ontmoette, vertelde hij over zijn meter, namelijk Leontien de Meij. Wel is wel geboren einde van de jaren 1800, maar zij zou tegen de 12.000 stadsinwoners ter wereld gebracht hebben in Oostende. En het was geen gewone madame. Zelf heeft ze nog 10 kinderen in leven grootgebracht ook. Haar man Richard heeft ze ooit dus laten opdraven om mee een geboorte te realiseren. En hij heeft daar zijn broek aan gescheurd en wilde voor de rest niet meer meedoen met haar. Zij is ook gesubsidieerd geworden door de stad Oostende daarvoor. Wel eigenaardig. Dan moeten we nog een keer onderzoeken hoe dat tot stand kon gebracht worden. En studeerde in Brugge daarvoor. En werd waarschijnlijk door de stad of door een ziekenhuis, dat moet ook nog nagegaan worden, aangesteld als vroedvrouw. Waarvoor zij dus uiteindelijk voor 50 jaar suikerbollen gevierd werd in 1938. Het was een madame die dan woonde op het Mijnplein, nummer 7. In een van die smalle huizen die er nog altijd zijn. En ook tijdens de Eerste Wereldoorlog liet zij van zich horen, want zij droeg een kokarde op de Belgische Nationale Feestdag en dat werd door de Duitsers niet geapprecieerd en zij zette door na het betalen van de boete.
6: Een opmerkelijke vrouw.
7: Zeer zeker. Vooral omdat het zo lang uitgehouden heeft, 50 jaar, een job uitoefenen, daar kan men tegenwoordig nog alleen maar van dromen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen

0: laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de A.C. Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
11: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar en hij zei dan, ja, check it out.
12: De Karl Marx, die zijn manifestjes schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tulpen te Gouwen wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
16: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
2: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
23: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
23: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
23: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
23: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
23: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
21: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare.